luisteren. Ik, als ik scherp toeluister en ik werk een beetje mee, hoor ik 's nachts te Brussel de zee. This is a Dutch poem from Hubert van Herwegen. Its title is Luisteren or Listening in English. And it draws a connection between the sound of a sea and the sound of a city by night.

Electronic Frequencies bij de Concertzender in samenwerking met STEM. Een verhaal van historische en hedendaagse trillingen in het elektroakoestische veld. Kijk voor meer informatie op www.concertzender.nl.

0: End of transmission. Find us on the internet, radia.fm. Over and out.
1: Daar is Lucas. Daar is Lucas met zijn elektrische gitaar.
2: Ah,

Ik ben een stork en ik heb een paar dingen. Ik heb een paar dingen. Ik heb een paar dingen. Ik heb een paar dingen. Ik heb een paar dingen. Ik heb een paar dingen. Ik heb een paar dingen. Ik heb een paar dingen. Ik heb een paar dingen. Ik heb een paar dingen. Ik heb een paar dingen. Ik heb een paar dingen. Ik heb een paar dingen. Ik heb een paar dingen. Ik heb een paar dingen. Ik heb een paar dingen. Ik heb een paar dingen. Ik heb een paar dingen. Ik heb een paar dingen. Ik heb een paar dingen. Ik heb een paar dingen. Ik heb een paar dingen. Ik heb een paar dingen. Ik heb een paar dingen. Ik heb een paar dingen. Ik heb een paar dingen. Ik heb een paar dingen. Ik heb een paar dingen. Ik heb een paar dingen. Ik heb een paar dingen. Ik heb een paar ding

Klangenbloem. Dit was dokter Klangenbloem. Dit was dokter Klangenbloem. Dit was dokter Klangenbloem. Dit was dokter Klangenbloem. Vind ons op